0: Cuidte roimh go heagrán na seachtainasa de chartlan bhórtha na léinn si. Tá féle los lia chléide arsúil an deire seachtainasa, agus thug 1,500 duine tros ar an lán a roi féle na bliana in irigh. Agus cheapas gomach sé deas dá bhíoth amísna ar fad a haige bailile inniumh ar dros féin a thuairt ar chléide. É stóimid le agal a bhar dúis i gin Mícheál de Móra le Diarmaid Óidir Sciúil ón Gomaláin i gléide. A chadúg sé cuairt ar an stúdió ansa i maile na ngáil i meán fuair na bliana 1986. Leithead bliana hin in isneach mór. Thosna sé a caint ar na claisna a bhí ar bun aige féin agus i gin na chairde agus iad óg i gléide.
1: Bhead rís rud a bhí ar siúil gan inis. Ná ar agraidir mé rás a mar cufrin pecam le ná mar seo. Tás agat ar na bóhair a fad ochan riamhní adar Michael Hayden so, nuair bhíoch bet gimachta dion tu chéile sirí a dhíon cúrtéireacht. Bhil bhíoch a chanáhóig féigin i chéine dhíon tu féin dor, nuair stach a lúba chlí. Hémis ni sísar na fóidlacha sa bhaile i puka í seag í agus mar sin. Na hívacha gin seagas i stíg sin íd.
2: Cian tórta éne sin?
1: Cian dúfsan a bhíon dol sís, tás agat cian gula gob cael fadar bríl nú seagach gan siadara, bíon seal sísan égan éisg. Hoge mis na hílinn san agus kar mis na hí stach sé víar an at kemach drom na nei ni adas keilas gum mach gromlis a glíge din gamon va nach peskele gen sportvach gun san na nero kedi sjón agus klunó yedig dóna gera gum rúfi di sjat veni stach gun bu klí agus kemach na hí na bra schachan san agus vach gudi yedig vatte ko sin sport va ni vich gun
2: vich agus a hílis to
1: ho vich hoge mis urnte tornap tvek drote linse skol Als ik mis je stakker koelen van alle, ik mis je monteur lagen en zei ballen horecht, maar vooral tegen tempel naar hikschedingen toe. Ach, wie die schoog in August, na het na 40 jaar 80 en eger. Mieke werf je in die oles. Werf ik niet.
2: Er is toch geworden wat schoolicht, maar het stiegen is het geleden, dat hebben de bond schoolicht.
1: Oh, ik heb me er alle vier negen hebben schoolicht toen. Nu de mis een mooi leren is, gondel geblaak leer, school is dat ze wens school. Wel, de vier negen is het niet, dat is niet alleen vregen, maar je nog bewoe, wie dient te kunnen, Ze skal na schuntig leere ronge wel wie ronge schachte so hutten wird schon lecht as gut na mar ine mer den arteste mer se wirlage se geling se star se die rose mathematik gus kier rod na geht wie
2: au wir de beste gib na mar weg rekurrikulum mun ich
1: mo skal am bild wie o wie ich wie also so vier na kalinien son de wie schomle skal na galini wie gas kolen wird schon tat gut wie skal na galini stige gas na kalini wie so lange na arde stig wie kein khor kokrecht gesund tat gut Als wie mis ne feren son, wie ne bochle feren ne kalini kon, am gein sole steht das die unter ko, ihr de gut buche er am hor weil es dran hone. O wie kor kach kokrach ton. Rod mar wie uns ne kach kon ne nich, wie?
2: Es doch ne ich hab dich tisch geschossen gelede, wie ich die kemme de kiade ne nich wechen wor schon an ab.
1: Ad wie tri rod stan ich schon, kimpel wie, wie tarker gut hier de nun rod.
2: Weil ich schin so an wor nich da lani na bi khob gle lang rede, nich Homeworks en abit lang geleden.
1: Niel, niel, echt niel.
2: Abit, kunnen ze weer dat zo'n geleden al wat ze bracht en toen neem deen zo'n steek?
1: Wie die ze tarkelt, nou, maar dat die verhaal zich jou naar nacht naar leren weer, nu kruis er een, maar nu als men kan hebben niet zeer. Wel, wie koopla, wie naar hen een talewe gegeen, met scheakere, schachtnakere, neenakere, goeie kien, drie kien, en dat begaan knikt naar honden. Wel, wie ik praat hier nou in Kuroko, agus wie ik knak Kuroko, agus En zo'n beetje niet erbij, en dan met koppelen smutten, praten in 6 uur, praten in luchten, toch, hoe je dat niet zegt. Oké, weet je, zo'n lebuntje kun je in iedereen beelden in de zaken weer. Wel, en zo'n weer geëst zalen, weer zacht moer eeskeer zalen, kun je geen moek, waar je is moek, met de koppelen waar ze vliegen. En weer bijna, nou, en ook, weer. En wat er is mee, en ja, dat kan je zo tellen, en dan is gemeen is naar de weg, het nou, naar de weer gebouwen. Gurfa lagalun o galun banish takh gur kan moyhol
2: beru anu shegen fein fado
1: mir
2: wir
1: ich hegas olun son wir ich hegas olun
2: wir han groch hegas mei
1: gegas wir sprechen sie da machen ich ne gar he
2: se
1: sprechen
2: kan jet wo he
1: kein alles war ich mecher doch nux so sonig nur wir es salanta sag mur ich ke salan is longino balig der gan bu khum ken so da Nur wie ich agere machen, sondern klagt hier mu, wir dini lorg ne picke doch wegen sta bar liegen und er mach kon fjoge dann das gesa da ne war uns ne gar he. Ich har bar.
2: Skulle sta mar ich schon da ide, da war was da mar was ja ne fjoge.
1: Ano mit jalach ne ne ne ne hadi nur hoch dich tieska mach, se tieska ni, sorge dich mach tieska tier mu dann klagt. Und so ne on fikil hoot lata makase lagan us dirig er rutine na bochadan agus na esdan khnedo khurkhun baash bi bi shin olig
2: ach agus fein ar nis mari bi sistig er lang leden sum ledi ana yvis kaindle leda no khiam ach agus le ku bogdelen sana stig ni mor na ba na ni mor khre dorecht dinteren sana stig nadra refeshin olig mari bi she og
1: o farig bracht ni olig bi Nu er nu abi nach dienen vor no gut, mar wir kon wischen kahere jobs nu jeno. Ach nu er tarige tacht in erste nirst an erste durch so nu so da wenn ich sorte nicht, ni egal at jeno. O wir nu wischen wie die gober. Wir mädchen la hakro no mit der karone fe fratiko, wir tri karone no la hakro nu herischen wurden zu fecher nachtako. De wir kabaste fasako. Wir khaniko ni in chernische, mar tagen arige do loch sirigs. Kiertschli nach ech nere wen erge tachten wo schne gemeide wund fa ma kasa dalob wollen son gab doch in nur lech da wer wer ties koko wer muk marbe ko wer kan on prate ko wir gut gut nachten feine ko will ich scho nach wenn ihr wen wollen na lan ach tut ihr gnacht skol no mir da hab nur reg maschin aber melti ihr nacht aber wer ran tor müllen so alle go nigot nere wen ukrserene wer banner oren so gut lech Maar wie bijna lopen is hier zeker tegen toe en dan in te moeren.
2: Om moeren naar buiten weer tegen was in de.
1: Wel, maar wie drie keer goed zijn of schaak kiezen of hoek kiezen of nee in de web, jullie maar wel getallen wel goed, dat is goed. Als het zo is, moet de weg hier gaat vaak en alleen nog niet. Dat is goed. Aan de Britten talen, maar nu weer wie show kruiko. Dat is goed.
2: Ja.
1: Wie show kruiko. Ja. Wie valt keer gewoon naar wie ze er schuil. Wie Ach, wel eens, niet leschken, ik ga er iedereen als de kerk. Ach, gerucht naar Madrid is je wel eerder. Gerucht. Zie je barne vallen, ben je er al. Ach, oh, wie kerk, ach, die is een goede, ik vind een weer goed. Ach, het is trouw, rubisch in een is, niet kunnen.

barnig van het me gogenut. Ta barnig van het me gogenut. Ta barnig van het me gogenut. Es is garga de kiming einer. Heidi diddly, heidi am, ti heidi diddly, heidi am. Heidi diddly, heidi am. Is a scar good of King Mingonier. Ta diliska foss and ma coconut. Ta diliska foss and ma coconut. Ta diliska foss and ma coconut. I guess Kaffa

Doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, do